0: grote bosbranden als nu en juist nu voert de brandweer actie. Vandaag werd het werk neergelegd en er was overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Want, zegt de brandweer, we hebben te weinig mensen en te weinig bluswagens. Bij het blussen de afgelopen weken zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen. Na afloop van het overleg zeiden 9 vakbonden van de brandweer dat de minister niet 1 concrete toezegging had gedaan. De minister zei dat de nadruk nu moet liggen op het blussen van branden, maar binnen enkele weken wil hij voorstellen doen om de werksituatie te verbeteren. De brandweer wil de druk opvoeren. Voor eind september is daarom een landelijke actie- en protestdag aangekondigd, in de hoop dat de regering voor die tijd beslist om meer brandweermensen aan te trekken en meer bluswagens aan te schaffen.
1: De voorbije dag werden nabij de Franse stad Nantes nog 2000 kampeerders geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. De brandweer heeft het vuur intussen wel weer onder controle. Nabij de stad Bordeaux heeft een natuurbrand al een gebied van ruim 100 hectare verwoest. Zo'n 350 mensen moesten daar worden geëvacueerd. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Thessaloniki met 3-2. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op geëindigd bij 1-1, dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via 2 absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog 2 rode kaarten. Anderlecht is zoals zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
1: AA Gent heeft zich de voorbije avond ook geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk, dankzij een doelpunt van Mathies Volkaart.
3: Ja, als je erbij stilstaat, is het ongelooflijk om eerst keer te scoren voor Gent en dan nog Europees ook. Het is heel mooi, ik ben heel blij dat ik team geholpen heb vandaag om naar de volgende ronde te gaan. Dat is het belangrijkste en hopelijk nog meer nu.
1: De lucht is helder vannacht en het blijft ook zwoel bij minima van 15 tot 22 graden. Daarna opnieuw een dag met veel zon. Plaatselijk is tot 37 graden mogelijk. Zaterdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Het is dan iets minder warm, hoogstens 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Drie uur, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Merchtem in Vlaams-Brabant is gisteravond een stille mars gehouden ter nagedachtenis van Hamza. De jongen van 7 werd vorige week dood aangetroffen in een appartement in de gemeente. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Ruim 200 mensen hebben deelgenomen aan de mars.
1: We wonen er in de straat van waar dat gebeurd is. We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen oogkleppen op. Doe iets.
0: Het Amerikaanse leger stuurt een nieuw vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Dat zal worden ingezet in het conflict met Iran, maar het moet vooral ook het vliegdekschip aflossen dat al in de regio aanwezig is. De USS Abraham Lincoln is al 9 maanden op zee door de oorlog met Iran en de 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. In verschillende Amerikaanse media zijn er getuigenissen over voedseltekorten, slechte hygiënische omstandigheden en verveling. Begin deze maand zou zelfs een matroos van boord zijn gesprongen. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth worden de getuigenissen verkeerd weergegeven. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2. Nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. Lucas Ambros scoorde zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe ploeg, maar was achteraf vooral tevreden met de kwalificatie.
4: I mean, at the end, the most important is that we won the game. You know, of course, I'm happy that I scored, but in football nowadays how we play. It's every 3 games, so every 3 days we have a game. It's, you know, just go on and go on all the time.
0: Op het EK atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkanza op de 100 meter heeft Salina Gies vandaag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Gies kon na afloop nauwelijks geloven wat ze had gedaan. Het is te gek voor woorden, zei ze.
5: C'est un truc de fou. Je me rends quand même compte que c'est un peu un hold-up, mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je réalise en même temps, pas vraiment. Je sais pas, c'est juste fou. C'est juste fou.
0: Ilona Masson, ook in het hinkstapspringen, en Eline Vekeman in het polstokspringen, vielen met een 4e plaats allebei net naast het podium. En op Spitsbergen, dat is een Noorse eilandengroep in het Poolgebied, heeft een man een boete gekregen omdat hij een ijsbeer heeft wakker gemaakt. Hij zag van op een schip de ijsbeer slapen en besloot die wakker te maken met de misthoorn van het schip. Zoiets is in Spitsbergen verboden. Ijsberen zijn er beschermd. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen en die legde een boete op van ruim €4.500. De lucht is vannacht helder tot licht bewolkt en het is heel zacht, minstens 17 graden. Straks weer een zonnige en hete dag, het kan tot 37 graden worden. Zaterdag zien we misschien regen of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 4 uur, een heel goeiemorgen. VRT-nieuws met Dominique de Preeuw. Een man van 27 uit Ravels in de Antwerpse Kempen is in Spanje opgepakt voor drugsmokkel. Hij zou aan het hoofd staan van een bende die cannabis van de Verenigde Staten naar België vervoerde. Hij zat ondergedoken in Barcelona. De man is een tijd geleden al opgepakt en begin juli aan ons land overgeleverd, maar het nieuws raakte pas nu bekend. De verdachte is aangehouden en zit nu in een Belgische cel. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kramatorsk zijn gisteravond 1 dode en 15 gewonden gevallen. Dat melden de regionale autoriteiten. Er zou onder meer brand zijn uitgebroken in een appartementsgebouw. Kramatorsk ligt in de regio Donetsk, die deels bezet is door Rusland. Maar Kramatorsk is nog onder Oekraïnse controle. Russische troepen bevinden zich op 20 kilometer van de stad en nemen die vaak onder vuur. En in de stad Zaporizhia, in het zuiden van Oekraïne, raakten 2 mensen gewond bij een andere Russische aanval, meldt de gouverneur daar. Een van de gewonden is een kind van 5. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een Boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een inzittende, een man van 61, gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit, die het incident onderzoekt, zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk heeft het vliegtuig tijdens het opstijgen gebotst met vogels. Maar het is nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het toestel kon normaal landen. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. Lucas Ambros scoorde zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe ploeg, maar was achteraf vooral tevreden met de kwalificatie.
1: I mean, at the end, the most important is that we won the game. You know, of course, I'm happy that I scored, but in football nowadays how we play, it's every 3 games. So every 3 days we have a game. It's, you know, just go on and go on all the time.
0: AA Gent heeft zich de voorbije avond ook geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Dankzij een doelpunt van Mathies Volkaert.
2: Ja, als je er bij stilstaat, is het ongelooflijk om eerst iets te scoren voor Gent en dan nog Europees ook. Het is heel mooi. Ik ben heel blij dat ik team geholpen heb vandaag om naar de volgende ronde te gaan. Dat is het belangrijkste. En hopelijk nog meer nu.
0: Opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer, dan is 31 graden de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Merchtem in Vlaams-Brabant is gisteravond een stille mars gehouden ter nagedachtenis van de 7-jarige jongen die vorige week dood werd aangetroffen in een appartement in de gemeente. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en een vriendin van haar van schuldig verzuim. Enkele honderden mensen hebben gisteravond deelgenomen aan de mars.
1: We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen.
0: In Maasmechelen in Limburg heeft de brandweer gisteravond nog enkele uren moeten nablussen nadat er brand was uitgebroken in het Mechelse bos. Dat maakt deel uit van het natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen. De brandweer kwam met 5 bosbrandwagens en 40 manschappen ter plaatse en die konden het vuur snel omsingelen, zegt collega Bart Kortoos die ter plaatse was.
4: Het is ook niet zo'n heel grote brand. We spreken over een zone van een 300 meter op 50. Dus dat valt al bij al nog wel mee, maar dat is ook dankzij dat snelle en massale optreden, zeg toch maar, van de brandweer. Want het vuur zat tot in de boomkruinen. En de brandweer vertelt mij dat dat toch wel uitzonderlijk is. Dat een brand die onderaan ontstaat zo snel de hoogte inschiet. En dat heeft er volgens de brandweer alles mee te maken, omdat het hier natuurlijk kurk droog is.
0: Het is nog niet duidelijk hoe het vuur in het Mechelsbos in Maasmechelen ontstaan is. Ook in het zuidwesten van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand ontstaan. In het departement Lande heeft het vuur zich gisteravond verspreid over 600 hectare. Enkele honderden mensen die in de buurt wonen zijn geëvacueerd. In juli zijn bij hevige branden in het zuidwesten van Frankrijk 42.000 hectare in de as gelegd. Op het EK atletiek in het Engelse Birmingham heeft Saliha Ghis zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Het is de tweede medaille voor ons land, na de brons van Delphine Nkansa op de 100 meter. Ghis is 30 en het was pas haar eerste internationaal kampioenschap. Ze kon na afloop nauwelijks geloven wat ze had gedaan. Het is te gek voor woorden, zei ze.
5: C'est un truc de fou. Je me rends quand même compte que c'est un peu un hold-up, mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je réalise en même temps, pas vraiment. Je sais pas, c'est juste fou. C'est juste fou.
0: De andere Belgische hinkstapspringster Ilona Masson werd vierde, net als Eline Vekeman in het polstokspringen. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won van het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd had gewonnen met 0-1. En AA Gent mag naar de laatste voorronde van de Conference League na een 1-1 gelijkspel tegen het Zweedse Göteborg. Vorige week won Gent nog de heenwedstrijd met 0-1. Het weer, we krijgen opnieuw een zonnige dag en het wordt zeer warm, lokaal tot 37 graden. Morgen wat minder warm en dan ook kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Sunshine.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 14.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Merchtem in Vlaams-Brabant is gisteravond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week dood werd aangetroffen in een appartement in de gemeente. Vermoedelijk was hij mishandeld, zijn oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en een vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Enkele honderden mensen hebben deelgenomen aan de mars.
1: We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen.
0: Bijna 8 op de 10 grensarbeiders in ons land zijn Fransen. Van de bijna 52.000 grensarbeiders die vorig jaar in ons land werkten, waren er 40.000 Fransen. Zij werken vooral in de Waalse provincies Henegouwen en Namen. Voor velen is dat een logische keuze, zegt Jola Vrijse van HR-bedrijf SD Works.
4: Als verklaring die we daarvoor eigenlijk zien, is dat er in de grensstreek, dus eigenlijk in Noord-Frankrijk, dat er daar al een hele tijd een hogere werkloosheid heerst. En dat er dan aan de Belgische kant meer jobopportuniteiten zijn. En natuurlijk met dank aan het feit dat we dezelfde taal spreken, toch zeker in Wallonië, is het voor die Fransen ook niet zo moeilijk om in België dan te komen werken.
0: Het aantal Belgische grensarbeiders die in het buitenland werken is dan weer licht gedaald. Op de Mont Blanc, op de grens tussen Frankrijk en Italië, is een 31-jarige alpinist omgekomen. Hij werd bedolven onder stenen die naar beneden kwamen en was op slag dood. Door de grote hitte en droogte is het risico op rotsblokken die afbrokkelen groter geworden in de bergen. Daardoor zijn 2 berghutten op de route naar de top van de Mont Blanc al enkele dagen gesloten. Sport op het EK Atletiek in Birmingham heeft Saliha Ghis ons land een 2e medaille bezorgd. Zilver in het hinkstapspringen. Ghis is 30, het was pas haar eerste internationaal kampioenschap. Ze kon amper geloven wat ze had gedaan. Het is te gek voor woorden, zei ze.
5: C'est un truc de fou. Je me rends quand même compte que c'est un peu un hold-up, mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je réalise en même temps, pas vraiment. Je sais pas, c'est juste fou. C'est juste fou.
0: De andere Belgische hinkstapspringster Ilona Masson werd 4e, net als Eline Vekeman in het polstokspringen. En Anderlecht gaat naar de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won van PAOK Saloniki met 3-2. Ook de heenwedstrijd had Anderlecht al gewonnen met 0-1. En in de Conference League mag AA Gent naar de laatste voorronde na een 1-1 gelijkspel tegen Göteborg. Het weer zonnig en heet tot 37 graden in het binnenland en 28 aan zee. Morgen minder warm, met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag is het meestal droog en nog 28 graden. Maandag hooguit 25. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relay.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal meldingen van malafide hersteldiensten blijft toenemen. Het Amerikaanse leger lost na bijna 9 maanden de bemanning van een vliegdekschip in het Midden-Oosten af. En hingstapspringster Saliha Ghis haalt zilver op het EK. Anderlecht en haar agent gaan naar de laatste voorronde in het Europees voetbal. De federale overheidsdienst Economie kreeg de eerste helft van dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciëns, verwarmingstechnici en schoorsteenvegers. Helene van der Beken, waar gaan die meldingen over?
1: Die kunnen gaan over woekerprijzen en misleidende prijsinformatie. Denk bijvoorbeeld aan iemand die zijn toilet dringend laat ontstoppen. De hersteldienst belooft hulp voor €150, maar achteraf krijgt de klant een factuur die honderden euro's hoger is. En sommige meldingen gaan ook over slecht uitgevoerde herstellingen. Daarom zegt de overheidsdienst, let op, als iets opvallend goedkoop is, is dat waarschijnlijk verdacht. Je vraagt ook best om schriftelijk een overzicht te krijgen van hoeveel de herstelling zou kosten. Dan heb je achteraf altijd bewijs. En laat je niet onder druk zetten om ter plaatse al te betalen. Je mag een factuur altijd achteraf betalen. Want die praktijken komen dus regelmatig voor. Vorig jaar was het aantal meldingen ook al verdubbeld tegenover het jaar ervoor. En nu lijkt het dus nog verder te stijgen.
0: Dankjewel, Helene. Het aantal Belgen die over de grens gaan werken is lichtjes gedaald. Meer dan 85.000 Belgen gaan de grens over om in een van onze buurlanden te werken. Er is ook bij grensarbeiders meer thuiswerk, zegt Jola Vrijsen van HR-bedrijf SD Works.
2: Wat we wel algemeen zien, is dat er tegenwoordig, zeker als we over bedienden spreken, dat er ook gewoon meer van op afstand gewerkt kan worden. En dat, als we het voorbeeld nemen van een Nederlands bedrijf dat een Belg zou aanwerven, dat die soms niet meer verwachten dat die Belg ook heel de tijd naar de locatie in Nederland komt. Dus dat er vaak akkoord gegeven wordt om grotendeels van thuis uit te werken. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn.
0: Het aantal Franse grensarbeiders die in België komen werken is dan weer licht gestegen tot 40.000, vooral in de provincies Henegouwen en Namen. In Maasmechelen in Limburg blust de brandweer nog na in het natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen. Daar ging gisteravond 1,5 hectare bos in vlammen op. Vannacht waren er ook nog kleine opflakkeringen. De brandweer is nog altijd ter plaatse, zegt Dimitri Opdenakker van de brandweerzone Oost-Limburg.
3: We zijn vanmorgen met 1 boswagen ter plaatse gekomen om de rookpluimpjes aan de rand aan te pakken. Vanaf het moment dat we iets verder zijn, roep ik nog wat boswagens op om ervoor te zorgen dat die rookpluimpjes die wat minder zorgwekkend zijn midden in het bos, om die ook te doven.
0: En in de Duitse Eifel, niet ver van de Belgische grens, zijn 1800 inwoners van de gemeente Hürtgenwald geëvacueerd, ook voor een natuurbrand. Het vuur woedt in de bossen daar in de buurt. In Merchtem in Vlaams-Brabant is gisteravond een stille mars gehouden voor de jongen van 7 die er overleed, vermoedelijk na mishandeling. Zijn oom wordt verdacht van moord. Zijn moeder en vriendin van schuldig verzuim. Enkele honderden mensen namen deel aan de mars.
4: We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
5: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
6: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen.
0: Er is een ander Amerikaans vliegdekschip onderweg naar het Midden-Oosten voor de oorlog tegen Iran. Maar het moet vooral een vliegdekschip aflossen dat daar al maanden actief is. Die vervanging is dringend nodig, zegt Steven de Kranen vanuit Washington.
7: Voor de militairen aan boord van het vliegdekschip dat nu in het Midden-Oosten ligt, de USS Abraham Lincoln, is het gewoon de hoogste tijd om afgelost te worden. Want die 5000 bemanningsleden zijn al bijna 9 maanden onafgebroken op zee en dat is veel langer dan gepland. En, zo zeggen de familieleden van de opvarenden in Amerikaanse media, die vermoeidheid begint nu te wegen. Ze spreken over uitputting, te weinig eten en slechte hygiënische omstandigheden aan boord. Begin deze maand zou volgens nieuwszender CNN een matroos zelfs overboord zijn gesprongen en later zijn gered. Defensieminister Hegseth noemt de berichten over de slechte omstandigheden wel sterk overdreven. In elk geval zal een ander vliegdekschip, de USS George Washington, de Lincoln nu aflossen om de Amerikaanse druk op Iran daar in de regio hoog te houden.
0: Sport op het EK atletiek heeft ons land een 2e medaille behaald. Na het brons van Delphine Nkansa op de 100 meter sprong Saliha Ghis naar zilver in het hingstapspringen. Simon van Glabeke.
8: Op haar eerste internationaal kampioenschap heeft de 30-jarige Saliha Ghis voor een stunt van formaat gezorgd. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK. Maar net voor het kampioenschap werden de Belgische selectiecriteria versoepeld. Die kans greep Ghis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. De tweede Belgische medaille op dit EK en ook de tweede EK-medaille in de nationale geschiedenis van het hengstafspringen na brons voor Svetlana Bolshakova in 2010. Met Ilona Masson mocht er in Birmingham nog een landgenote bijna met de medaille naar huis. Maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de vierde plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
0: Anderlecht heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won ook de terugwedstrijd tegen PAOK Saloniki met 3-2. Lucas Ambros scoorde het tweede doelpunt, zijn eerste voor Anderlecht, maar hij was vooral tevreden met de kwalificatie.
9: I mean, at the end, the most important is that we won the game. You know, of course, I'm happy that I scored, but in football nowadays, how we play, it's every 3 games. So every 3 days we have a game. It's, you know, just go on and go on all the time.
0: En Gent mag naar de laatste voorronde in de Conference League na een 1-1 gelijkspel tegen Göteborg. Zonnig en heet vandaag, tot 37 graden in het binnenland en 28 aan zee. Morgen minder warm, met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag is het meestal droog, nog 28 graden dan. Maandag hooguit 25. We begonnen met het aantal meldingen over malafide hersteldiensten. Dat lijkt ook dit jaar weer te stijgen. De overheidsdienst economie telt er nu al meer dan 1000, vooral over woekerprijzen en slecht uitgevoerde herstellingen. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Hinkstapspringster Saliha Ghis bezorgt ons land een zilveren medaille op het EK Atletiek. Het aantal meldingen over malafide hersteldiensten blijft toenemen. En Nigel Farage wint een tussentijdse verkiezing in Groot-Brittannië. Meer dan 9000 stemmen gaan naar een komiek met een vuilnisemmer op zijn hoofd. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Saliha Ghis zilver behaald in het hinkstapspringen. Het is de tweede medaille voor ons land, na het brons van Delphine Nkansa op de 100 meter. Ghis is 30, het is pas haar eerste internationale kampioenschap. En ook voor dit EK was ze eerst niet geselecteerd. Ze mocht pas mee nadat de Atletiekfederatie de selectiecriteria had versoepeld. Dit is een boodschap, zei Ghis. Ik ben het bewijs dat atleten zichzelf kunnen overstijgen.
4: Honnêtement, là, j'espère vraiment que c'est un vrai message qui va faire bouger les choses. Rendez-vous compte vraiment que, bah, en fait, les athlètes, quand ils sont en compétition, sont capables de se transcender. J'en suis la preuve vivante. Moi, j'étais pas sélectionnée. Il y a deux semaines, je venais pas ici. Et là, je fais une médaille d'argent, quoi. Enfin, voilà, la preuve.
3: De andere Belgische hinkstapspringster Ilona Masson werd vierde. En ook Elien Vekeman strandde net naast het podium in het polstokspringen. Ook zij werd vierde. De federale overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciëns of verwarmingstechnici. Helene van der Beke, waar gaan die meldingen precies over?
5: Die kunnen gaan over slecht uitgevoerde herstellingen, maar ook vaak over woekerprijzen en misleidende prijsinformatie. Denk bijvoorbeeld aan iemand die zijn toilet dringend laat ontstoppen. De hersteldienst belooft hulp voor €150, maar de klant krijgt achteraf een factuur die honderden euro's hoger is. En daarom zegt de overheidsdienst, let op, als iets heel goedkoop is, is dat waarschijnlijk al een slecht teken. Je vraagt ook best op voorhand om schriftelijk een overzicht te krijgen van hoeveel de herstelling zou kosten, dan heb je achteraf ook bewijs. En als je twijfelt, laat je niet onder druk zetten om ter plaatse en onmiddellijk te betalen. Je mag een factuur aanvechten en je mag altijd achteraf betalen.
3: Dankjewel, Helene. De federale politie waarschuwt voor een gevaarlijke app die populair is bij straatracers. Dat schrijft het laatste nieuws. Straatrace is verboden, maar in de app kan je punten verdienen als je snel rijdt. Anne Berger van de federale politie.
6: Zo'n apps die zijn natuurlijk absoluut uit een boze, want hard rijden is verboden en is ook levensgevaarlijk. Als je te hard rijdt, meer dan 40 km per uur te snel op de autosnelweg, dan hangen daar ook echt heel zware straffen boven je hoofd hier in België. Dat is iets wat veel mensen misschien niet voldoende weten. Je komt sowieso voor de politierechtbank en je kan een boete oplopen tot verschillende duizenden euro's en tot 5 jaar rijverbod.
3: In Maasmechelen in Limburg blust de brandweer nog na in het natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen. Daar ging gisteravond 1,5 hectare bos in vlammen op. En vannacht waren er ook nog kleine opflakkeringen. De brandweer is nog ter plaatse, zegt Dimitri op den Akker.
7: We zijn vanmorgen met 1 boswagen ter plaatse gekomen om de rookpluimpjes aan de rand aan te pakken. Vanaf het moment dat we iets verder zijn, roep ik nog wat boswagens op om ervoor te zorgen dat die rookpluimpjes, die wat minder zorgwekkend zijn midden in het bos, om die ook te doven.
3: In de Britse kustplaats Clacton heeft Nigel Farage de tussentijdse verkiezingen gewonnen die hij zelf had uitgelokt. De traditionele partijen hadden die verkiezing geboycott, dus Katrien van der Schoot, is geen verrassing.
8: Nee, Nigel Farage haalt 22.239 stemmen. Zijn belangrijkste rivaal, de satirische kandidaat Count Binface, toch ook nog 9.455 en dat is ver voor alle andere onafhankelijke kandidaten. Farage bleef zelf weg van de bekendmaking. Hij had uren daarvoor al de overwinning opgeëist. We hebben op deze hete vakantiedag meer stemmen gehaald dan bij de parlementsverkiezingen van 24, zei Farage.
9: On the hottest day of the year, in the middle of August, in holiday season, we have secured far more votes than we got in the general election of 2024.
8: Nigel Farage was al parlementslid in Clacton. Hij had vorige maand abrupt ontslag genomen en een nieuwe verkiezing uitgelokt in zijn versie om het volk te laten winnen van het establishment. Maar in werkelijkheid wilde hij voorkomen dat hij zou worden geschorst nadat hij giften van een rijke investeerder niet had aangegeven.
3: Dankjewel, Katrien. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League voetbal. Anderlecht won ook de terugwedstrijd tegen PAOK Saloniki. 3-2 werd het. Tom Boudewijl.
10: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic, met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via twee absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog twee rode kaarten. Anderlecht is zoal zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
3: En in de Conference League mag A-Gent naar de laatste voorronde na een 1-1 gelijkspel tegen Göteborg. Het weer zonnig en heet, tot 37 graden in het binnenland en 28 aan zee. Morgen minder warm, met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag blijft het meestal droog en halen we nog 28 graden. Maandag nog hooguit 25 graden. We begonnen met de tweede medaille voor ons land op het EK Atletiek. Zilver voor hengstapspringster Saliha Ghis, die aanvankelijk niet eens in de Belgische selectie zat voor dit EK. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio.

Lazy bestaan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De politie van Dendermonde roept goudzoekers op om niet naar het gebouw van het CAW te komen. Daar hebben arbeiders deze week een grote hoeveelheid goud gevonden, ter waarde van 9 miljoen euro. Maar intussen is er niets meer te vinden, zegt korpschef Patrick Vijs.
1: Dat is een grote bouwwerf natuurlijk. Dat is een gebouw dat wordt afgebroken. Dat staat er vol met machines, werkmensen die aan het werk zijn. Er zijn grote putten waarin mensen kunnen vallen. Dus effectief geen goede omgeving om rond te lopen. Zeker niet voor toeristen. En ook niet zeker voor goudzoekers, want alles is ondertussen al een mooie weg.
0: Sinds gisteravond zijn er al tientallen mensen langsgekomen bij dat huis van het CAW om goud te zoeken, maar dat is dus tevergeefs. Aan wie het goud toebehoort, is nog niet duidelijk. De federale overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten. Soms zijn herstellingen slecht uitgevoerd, maar heel vaak gaat het over geld, veel geld, zegt Johan Verbeelen van de dienst Economie.
2: Consumenten worden eigenlijk misleid als ze contact opnemen over de prijs. Ze krijgen eigenlijk geen correcte informatie bij het begin. En dan achteraf blijkt dat er vele honderden euro's bij komen. Dat soort dingen. Het zijn echt soms schrijnende verhalen. Er worden vaak soms prijzen beloofd die heel mooi zijn. Een vanafprijs van 50 tot 150 euro. Maar dan achteraf blijkt het vaak een nulletje meer te zijn.
0: En de overheidsdienst raadt ook aan om vooraf een schriftelijke prijsraming te vragen. Je hoeft de factuur ook niet onmiddellijk te betalen als je dat niet wil. Dat kan ook nadien. Sport op het EK Atletiek heeft Saliha Ghis ons land een tweede medaille bezorgd. Zilver in het hengstapspringen. Ghis is 30 en was door de strenge criteria van de Belgische Atletiek Federatie eerst niet opgenomen in de selectie, zegt David Naert vanuit Birmingham.
3: Internationaal voor de Europese Atletiek Federatie stond zij wel hoog genoeg gerangschikt op de Europese ranking om wel te mogen deelnemen. Kort voor dit EK heeft Belgian Athletics gezegd oké, we accepteren de internationale criteria en dus 2 weken geleden geen sprake van een EK, nu wel. En dit is het resultaat en zij trouwens niet alleen. Delphine Nkansa was oorspronkelijk ook niet geselecteerd op de 100 meter en pakt hier het brons. Dus stof tot nadenken toch voor de Belgische Federatie.
0: Anderlecht is zeker van Europees voetbal dit najaar. Anderlecht won gisteravond met 3-2 de terugwedstrijd tegen PAOK Saloniki en mag zo naar de laatste voorronde van de Europa League. Het was een enorme strijd tussen twee grote ploegen, zegt Anderlecht-coach Vitor Bruno.
4: It was a huge battle. A big clash between two big teams with a lot of history in Europe. We had some great moments of football in the first half, but some defensive moments were not that perfect.
0: In de laatste voorronde speelt Anderlecht tegen Almaty uit Kazachstan. Bij verlies gaat Anderlecht naar de Conference League. In die Conference League gaat A-Gent naar de laatste voorronde na een 1-1 gelijkspel tegen Göteborg. Het weer zonnig en zeer warm, tot 37 graden in het binnenland. Morgen minder warm met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag blijft het meestal droog en halen we nog 28 graden. Maandag hooguit 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

armen zijn verlaten. Straten grijs en nat. Achter de gordijnen.

0: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het wordt erg warm vandaag, tot 37 graden. En die hitte gaat extra droog aanvoelen omdat de luchtvochtigheid zeer laag is. Normaal bedraagt die luchtvochtigheid gemiddeld 75%. Maar straks zakt dat naar 15-20%. En dat zullen we voelen, zegt weervrouw Sabine Hagedoorn.
1: Wel, we gaan dat zeker voelen, want onze huid die wordt droog. We gaan een droge keel krijgen. Het voordeel is natuurlijk wel dat we niet het benauwde, het zwoele gevoel hebben. Dus dat maakt dat vocht van onze huid gemakkelijk kan verdampen. Waardoor het voor velen misschien net iets draaglijker blijft, omdat het meer een woestijnachtig effect geeft.
0: En wegens de hitte schrapt de NMBS vandaag een aantal piekuurtreinen. Reizigers krijgen de raad om, indien mogelijk, de trein niet te nemen op de warmste uren van de dag. En wie de trein wel neemt, neemt best wat water mee. Piekuurtreinen rijden normaal niet overdag, dan blijven ze op de sporen staan, vaak in de volle zon. En daardoor loopt de temperatuur binnenin snel op. Het zijn ook vaak oudere treinstellen die niet uitgerust zijn met airconditioning. Er zijn te weinig stadsgidsen voor de extra cruiseschepen die aanmeren in Antwerpen, nu ze door de droogte op de Rijn onverwacht naar Antwerpen komen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het aantal aanvragen voor gidsbeurten is sinds eind juli vervijfvoudigd. Ze moeten tot eind deze zomer zo'n 1200 gidsbeurten regelen, zegt Wim Helderweert.
2: We weten het zelf ook niet. We proberen het te regelen. En bijvoorbeeld de 15e krijgen wij dan de vraag om alle details en ook gidsnamen en telefoonnummers door te sturen. En we zijn nog altijd aan het zoeken voor de 15e. Dus mogelijk zouden daar jammer genoeg toch wat gaten vallen. Dus het is echt zo gekke werk momenteel.
0: De zilveren medaille van hingstapspringster Saliha Ghis op het EK atletiek gisteravond doet opnieuw vragen rijzen bij de selectiecriteria van de Belgische Atletiek Federatie. Door die strenge criteria was Ghis eerst niet opgenomen in de selectie. David Naert vanuit Birmingham.
3: Internationaal voor de Europese Atletiek Federatie stond zij wel hoog genoeg gerangschikt op de Europese ranking om wel te mogen deelnemen. Kort voor dit EK heeft Belgian Athletics gezegd oké, we accepteren de internationale criteria en dus 2 weken geleden geen sprake van een EK, nu wel. En dit is het resultaat en zij trouwens niet alleen. Delphine Kansa was oorspronkelijk ook niet geselecteerd op de 100 meter en pakt hier het brons. Dus stof tot nadenken toch voor de Belgische Federatie.
0: Het weer zonnig en heet dus, tot 37 graden in het binnenland en 28 aan zee. Morgen wordt het al wat minder warm en is er kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag meestal droog en nog 28 graden, maandag hooguit 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een van de arbeiders die enkele dagen geleden een voorraad goud vonden in een oud gebouw in Dendermonde was een 18-jarige jobstudent, Kobe Philips. Zij vertelt hoe het gebeurd is.
1: We zijn op het goud gestoten door grondwerken, omdat we een buis voor de riolering moesten leggen. We moesten door een stuk fundering waar we niet door geraakten en dat hebben we dan moeten wegschieten. Bij het wegschieten zagen we opeens iets goud liggen en ik dacht dat we muntstukken van een euro hadden gevonden, allemaal op een rij. Maar wanneer we het goudklompje zagen, wisten we dat het over iets anders ging.
0: Het goud is in totaal 9 miljoen euro waard. Het is nog niet duidelijk aan wie het toebehoort. De politie van Dendermonde roept intussen ook op om niet meer naar het gebouw van het CAW te komen waar dat goud gevonden is. Want al het goud is er intussen weg en het is gevaarlijk om er op de werf te komen. Diesel wordt morgen duurder. Per liter komt er ruim 7 cent bij. De maximumprijs wordt dan 2,28 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de straat van Hormuz blijven de prijzen van ruwe olie bijzonder onstabiel. Juli was voor de luchthaven van Zaventem de drukste maand sinds 2019. Er waren zo'n 2,6 miljoen passagiers. De drukste dag was 20 juli. Die dag startte het bouwverlof, vertrokken festivalgangers van Tomorrowland en waren er ook veel bezoekers voor de Formule 1 van Francorchamps. De meest populaire bestemmingen in de maand juli waren de landen rond de Middellandse Zee, maar ook de Verenigde Staten en Zwitserland. Het vrachtverkeer in juli daalde dan weer tegenover dezelfde maand vorig jaar, onder meer door een daling bij de expressdiensten. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Vermoedelijk was het een Oekraïense drone die door het Russische leger uit zijn koers was gehaald. Ook in juni hebben NAVO-toestellen een drone neergeschoten boven Letland en de Baltische Staten, Letland, Estland en Litouwen melden steeds meer incidenten met drones boven hun grondgebied. In Polen is er vorige maand nog één neergestort. Het weer zonnig en erg warm tot 37 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat minder heet, met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag is het meestal droog, nog 28 graden. En maandag halen we nog hooguit 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De derde hittegolf in ons land is officieel een feit. Oud-oorlogstuig is mee verantwoordelijk voor een aantal natuurbranden in Europa. En Romelu Lukaku is voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. De derde hittegolf is dus een feit, is nu al warmer dan 30 graden. Voor een officiële hittegolf moet het 5 op 1 volgende dagen meer dan 25 graden zijn in Ukkel, waarvan 3 minstens 30 graden. En de hitte die gaat straks extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid zeer laag wordt. Normaal bedraagt die gemiddeld 75%, straks zakt dat naar 15-20%. En dat gaan we voelen, zegt Sabine Hagedoorn.
1: Wel, we gaan dat zeker voelen, want onze huid die wordt droog. We gaan een droge keel krijgen. Het voordeel is natuurlijk wel dat we niet het benauwde, het zwoele gevoel hebben. Dus dat maakt dat vocht van onze huid gemakkelijk kan verdampen, waardoor het voor velen misschien net iets draaglijker blijft, omdat het meer een woestijnachtig effect geeft.
0: En door het extreem zonnige en warme weer is de wijnoogst in ons land dit jaar uitzonderlijk vroeg gestart. De vroege druivensoorten zijn nu al plukrijp in plaats van begin september. Op het wijndomein De Nachtegaal in Zonnebeek in West-Vlaanderen is de oogst van morgen begonnen. Gunter Joossen ging er langs.
2: Wij gaan vandaag 22 rijen Oxerwap plukken. Het zijn 5000 wijnstokken.
3: Al om 7 uur vanmorgen is wijnmaker Dirk Sixer met 3 collega's aan begonnen. Het echte plukwerk gebeurt door een ultramoderne plukmachine, legt Dirk uit.
2: De plukmachine werkt op een basis van een trillingssysteem. Je rijdt daarmee over de ranken en door de trilling vallen de repenbesjes eraf.
3: Het gaat snel. De machine plukt 1 hectare per uur. Maar er zijn toch ook nog 2 plukkers aan het werk.
4: Ja, zeker. Ja. Men hier nog werk. De stammetjes plukken, schoenen maken allemaal.
5: Het is buitenwerk, dus... Dat is fantastisch. Hè?
3: 2026 wordt een goed jaar, zegt Dirk.
2: Nu kan ik zeggen dat dit echt wel een topjaar gaat zijn. Heel veel zon, niks van ziektes, kleinere druiven, kleinere trossen. Dat zal zich sowieso leiden in een wijn die zeer mooi en kwalitatief zal zijn.
3: De druiven die vandaag geoogst zijn, zullen over 4 jaar als Belbul of Belgische bubbels op de markt komen.
0: Bij de vele natuurbranden van de voorbije weken in Europa zouden er ook een aantal ontstaan zijn door oorlogstuig dat in brand schoot of ontplofte. Dat zeggen deskundigen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. In België is in Caux een fosforgranaat op een uitgedroogde rivierbedding beginnen te branden. Het risico is niet zo groot, maar het kan wel, zegt woordvoerder Jacques Callebaut van de ontmijningsdienst Dovo.
6: De kans bestaat natuurlijk altijd, maar voor 90% kunnen we zeggen dat dit te maken heeft met een interactie van mensen op dat tuig. Dus door uitgraving, door het zaken van water in de rivierbeddingen en iets meer. Maar de kans dat er iets gebeurt, ook omdat we dus snel ter plaatse kunnen zijn, ook met de brandweer, is relatief klein als we dat vergelijken met andere landen. Maar als ik nog een raad mag meegeven aan de mensen, als er iets gevonden wordt, blijf er alsjeblieft vanaf. Verwittig zo snel mogelijk de politie en doe gewoon wat je moet doen.
0: Een van de arbeiders die enkele dagen geleden een grote voorraad goud hebben gevonden in een oud gebouw in Dendermonde, was een jobstudent van 18. De munten en de goudstaven zijn in totaal 9 miljoen euro waard. Het is nog onduidelijk aan wie het toebehoort, maar Kobe Philips hoopt er toch iets van te krijgen.
7: We zijn op het goud gestoten door grondwerken, omdat we een buis voor de riolering moesten leggen. We moesten door een stuk fundering waar we niet door geraakten en dat hebben we dan moeten wegschieten. Bij het wegschieten zagen we opeens iets goud liggen en ik dacht dat we muntstukken van een euro hadden gevonden, allemaal op een rij. Maar wanneer we het goudklompje zagen, wisten we dat het over iets anders ging.
0: Volgens de Christelijke Vakbond heeft de federale politie verschillende nieuwe celwagens uit de dienst moeten nemen omdat ze te veel gebreken vertoonden, dat meldt Nieuwsblad. Agenten en gedetineerden werden snel ziek in de nieuwe celwagens omdat de voertuigen ontworpen zijn voor goederentransport en niet voor personen. Er waren ook veiligheidsrisico's zoals scherpe randen. Volgens de Christelijke Vakbond ACV zijn voor de aankoop de juiste procedures niet gevolgd.
8: dat had allemaal kunnen voorkomen worden als men van in het begin de procedures had gevolgd zoals die voorzien zijn in Codex Welzijn. Dan had men heel wat moeite kunnen besparen en ook wat budget, want de federale politie heeft al niet echt veel geld, mogen we wel stellen, waardoor dat er nu middelen naar iets zijn gegaan dat eigenlijk kon voorkomen worden.
0: Het telecombedrijf Digi had eind juni 108.000 klanten in ons land, blijkt uit de meest recente cijfers van het Roemeense moederbedrijf. Digi is sinds eind 2024 actief in ons land als vierde telecomaanbieder naast Proximus, Telenet en Orange. Digi profileert zich als prijsbreker en kende eerst een sterke groei, maar die lijkt nu te stagneren. Verschillende leveranciers aan het bedrijf hebben in het recente verleden geklaagd over laattijdige betalingen. En de topman in ons land stapte kort voor de zomervakantie ook op. Digi is ook actief in Roemenië, Spanje, Portugal, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het laatste slachtoffer dat nog gehospitaliseerd was na de oudejaarsbrand in Crans-Montana in Zwitserland, heeft na 8 maanden het ziekenhuis mogen verlaten. Bij de brand in een bar kwamen 41 mensen om en raakten bijna 120 mensen gewond, vooral jongeren. Velen waren met zware brandwonden opgevangen in gespecialiseerde ziekenhuizen van verschillende Europese landen, ook in ons land. Een meisje van 17 lag het langst in een ziekenhuis in Milaan, maar is nu dus ook naar huis. En Romelu Lukaku is voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Istanbul. Lukaku zei daar dat hij als jong kind in Turkije had gewoond omdat zijn vader daar toen speelde en dat hij toen al besefte dat hij profvoetballer wou worden. Het belangrijkste nu is voor Lukaku dat Fenerbahçe wint.
9: Hij heeft hier in 96-97 en het is hier dat ik me realiseerde dat ik wilde voetballer professioneel worden. Et voilà, je suis là. Le plus important, c'est que Fenerbahçe gagne.
0: Het weer vanmiddag zonnig en heel erg warm, tussen 32 en 37 graden in het binnenland. Morgen minder warm, met kans op enkele regen- of onweersbuien. Zondag meestal droog, nog 28 graden en maandag hooguit 25. We begonnen met de derde hittegolf die nu een feit is en door het hete en droge weer van de afgelopen weken is de wijnoogst in ons land uitzonderlijk vroeg begonnen. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.
3: De zonnestralen dringen door de ramen en strelen alle hoeken van de kamer.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De derde hittegolf in ons land is een feit. 150 miljoen mensen in Europa zitten nu in temperaturen boven 35 graden. En een van de vinders van de goudschat in Dendermonde getuigt. De derde hittegolf van de zomer is nu officieel. In Ukkel is vanmiddag al 32,5 graden gemeten. Dat is meteen ook een dagrecord. Sinds vorige zaterdag halen we al elke dag boven 25 graden in Ukkel. En nu is het al de derde dag op rij met meer dan 30 graden. De hitte gaat straks extra droog aanvoelen omdat de luchtvochtigheid zeer laag wordt. Normaal bedraagt die gemiddeld 75%. Straks zakt ze naar 15 tot 20%. En dat gaan we voelen, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
1: Onze huid die wordt droog. We gaan een droge keel krijgen. Het voordeel is natuurlijk wel dat we niet het benauwde, het zwoele gevoel hebben. Dus dat maakt dat vocht van onze huid gemakkelijk kan verdampen. Waardoor het voor velen misschien net iets draaglijker blijft. Omdat het meer een woestijnachtig effect geeft.
0: Door het droge warme weer is de wijnoogst in België dit jaar uitzonderlijk vroeg gestart. De vroege druivensoorten zijn nu al plukrijp in plaats van begin september. Op het wijndomein De Nachtegaal in Zonnebeke in West-Vlaanderen is de oogst vanmorgen begonnen. Gunter Jonsen ging langs.
2: We gaan vandaag 22 rijen nog zo wat plukken. Het zijn 5000 wijnstokken.
3: Al om 7 uur vanmorgen is wijnmaker Dirk Sixer met 3 collega's aan begonnen. Het echte plukwerk gebeurt door een ultramoderne plukmachine, legt Dirk uit.
2: De plukmachine werkt op een basis van een trillingssysteem. Je rijdt daarmee over de ranken en door de trilling vallen de rijpe besjes eraf.
3: Het gaat snel. De machine plukt 1 hectare per uur. Maar er zijn toch ook nog 2 plukkers aan het werk.
4: Ja, zeker. Ja. Men hier nog werk. De stammetjes plukken, schoenen maken allemaal.
5: Het is buitenwerk, dus... Dat is fantastisch. Hè?
3: 2026 wordt een goed jaar, zegt Dirk.
2: Nu kan ik zeggen dat dit echt wel een topjaar gaat zijn. Heel veel zon, niks van ziektes, kleinere druiven, kleinere trossen. Dat zal zich sowieso leiden in een wijn die zeer mooi en kwalitatief zal zijn.
3: De druiven die vandaag geoogst zijn, zullen over 4 jaar als Belbul of Belgische bubbels op de markt komen.
0: Bij de vele natuurbranden van de voorbije weken in Europa zou er ook een aantal ontstaan zijn door oorlogstuig dat in brand schoot of ontplofte. Dat zeggen experts in Nederland, Duitsland en Frankrijk na de branden daar. In België is in Co een fosforgranaat op een uitgedroogde rivierbedding beginnen te branden. Het risico is niet zo groot, maar het kan wel, zegt Jacques Callebaut van ontmijningsdienst Dovo.
6: De kans bestaat natuurlijk altijd, maar voor 9% kunnen we zeggen dat dit te maken heeft met een interactie van mensen op dat tuig. Dus door uitgraving, door het zakken van water in de rivierbeddingen en iets meer. Maar de kans dat er iets gebeurt, ook omdat we dus snel ter plaatse kunnen zijn, ook met de brandweer, is relatief klein als we dat vergelijken met andere landen. Maar als ik nog een raad mag meegeven aan de mensen, als er iets gevonden wordt, blijf er alsjeblieft vanaf. Verwittig zo snel mogelijk de politie en doe gewoon wat je moet doen.
0: Op verschillende plaatsen in Europa zijn er natuurbranden aan de gang door de hitte. 150 miljoen mensen zitten op dit moment in temperaturen boven 35 graden. En bij de branden zijn ook gewonden gevallen, Katrien van der Schoot.
7: Ja, in Kroatië heeft het vuur een toeristisch dorpje, Omic, omsingeld, vlakbij Split. Daar moesten 1000 mensen hals over kop vertrekken en zijn er 36 gewonden gevallen. Bijna 1000 hectare is verwoest. Ook in Engeland zijn er uitzonderlijke bosbranden in de Midlands, dichtbij Birmingham. Daar zijn 20 tot 30 huizen verwoest en zijn 19 gewonden gevallen. 1 kind en 3 brandweermannen moesten naar het ziekenhuis. En dichterbij, net over onze grens met Duitsland in de Eifel, moesten vanmorgen 1800 mensen uit een dorpje bij Hürtgenwald op de loop. En die brand woedt nog volop, onwezenlijk, zegt deze man. Maar hij hoopt toch dat de brandweer het vuur snel bedwingt.
8: Een beetje onheimlich. Man weet niet genau wat man teruglassen zal enzovoort. Maar gehen wir davon aus, dass sie es in den Griff kriegen.
7: Ook de branden in de Landen in Zuidwest-Frankrijk zijn opnieuw opgeflakkerd.
0: Dankjewel, Katrien. Volgens de Christelijke Vakbond heeft de federale politie verschillende nieuwe celwagens uit dienst genomen omdat er te veel gebreken waren, dat meldt Nieuwsblad. Agenten en gevangenen werden snel ziek in de nieuwe celwagens omdat ze ontworpen zijn voor goederentransport en niet voor personen. Er waren ook veel veiligheidsrisico's, zoals scherpe randen. Alain Peters van het ACV zegt dat voor de dure aankoop niet de juiste procedures gevolgd zijn.
9: Wij hebben cijfers dat het toch om een budget over een 8 miljoen euro gaat, dat dat toch een fameuze hap is. En ja, dan is natuurlijk spijtig als het om zo'n budget gaat, dat die nieuwe celwagens niet van in het begin volledig kunnen ingezet worden. Want we weten allemaal dat er zich nog meerdere problemen stellen als het gaat over het vervoer van gedetineerden. Zo is een van de puntjes ook. Ja, de celwagens zijn eigenlijk te groot om in sommige gebouwen van justitie binnen te kunnen.
0: De politie vraagt om niet meer naar het gebouw in Dendermonde te komen waar deze week goudstaven en munten gevonden zijn. Alles is weggebracht, er valt dus niets meer te rapen. De waarde is op 9 miljoen euro geschat. Arbeiders van een bouwbedrijf deden de ontdekking tijdens graafwerken. Heel even hebben we overwogen om de schat te houden, zegt jobstudent Kobe Philips.
10: Het eerste is inderdaad, je kunt dat hier wat verdelen met een paar mannen en is dat een paar duizend euro, dan valt dat wel nog mee. Maar ja, 9 miljoen, dat is enorm veel geld. Dus je weet ook dat je dat nooit allemaal kunt houden en dat je dat wel moet aangeven. We kunnen alleen maar hopen op een vindersloon, maar ja.
0: Vanmiddag zonnig en heel erg warm tot 37 graden in het binnenland, aan zee rond 30 graden. Morgen al minder warm met kans op enkele regen- of onweersbuien. En zondag nog rond 24 graden in het centrum van het land. Nu moeten we nog even de derde hittegolf van de zomer uitzweten. Dat zat vooraan. Er is alweer een dagrecord gesneuveld. Vanmiddag was het al 32,5 graden in Ukkel. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Luistert naar Radio 2 Relay.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

content, dan denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mocht ze is aan mij.

0: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. 7 jongeren die op kamp waren in de provincie Luik zijn voor korte tijd naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren ziek geworden nadat ze in de Oerte gaan zwemmen waren. Ze hoorden bij een groep van de organisatie Joets van het Socialistisch Ziekenfonds. Hun kamp in Ferrières zou normaal tot maandag duren, maar is vandaag al stopgezet. De burgemeester van Ferrières roept intussen iedereen op om alle contact met het water uit de Oerte te vermijden. De derde hittegolf van de zomer is nu officieel. In Ukkel is vanmiddag al 34,3 graden gemeten. Dat is ook een dagrecord. Sinds vorige zaterdag halen we elke dag boven 25 graden in Ukkel. En nu is het al de derde dag op rij met meer dan 30 graden. Door de warmte en de droogte is de wijnoogst in België al uitzonderlijk vroeg gestart. Op het domein De Nachtegaal in Zonnebeke is wijnmaker Dirk Six vanmorgen aan de druivenoogst begonnen.
1: Wij zijn nu 14 augustus beginnen plukken. Dat de eerste keer is in alle jaren dat er in België wijnbouw geteeld wordt, is dat nog nooit gebeurd. Maar we hebben gewoon de laatste 6 weken alleen maar zon gehad. Hè. Het zijn ietsje kleinere druiven dit jaar, maar de concentratie van aroma's is enorm. Dat zal zich sowieso leiden in een wijn die zeer mooi en kwalitatief zal zijn.
0: In Europa zitten 150 miljoen mensen op dit moment in temperaturen boven 35 graden. En er woeden ook nog verschillende natuurbranden. In Kroatië heeft een brand het toeristische dorpje Omiš omsingeld vlakbij Split. Daar moesten 1000 mensen hals over kop vertrekken en zijn er 36 gewonden gevallen. Ook in Engeland zijn er uitzonderlijke bosbranden in de Midlands. En dichterbij, net over de grens met Duitsland, in de Eifel, moesten vanmorgen 1800 mensen vluchten voor een brand. In het oosten van Japan zijn door de zware regen zeker 8 doden gevallen. Straten overstroomden en mensen kwamen vast te zitten in hun auto. Ook de internationale luchthaven van Narita bij Tokio is getroffen door het noodweer. Daar hebben 7000 reizigers moeten overnachten omdat het verkeer van en naar de luchthaven onderbroken was. Sport. Op het EK Atletiek hebben de Belgische aflossingsploegen op de 4x400 meter zich allebei geplaatst voor de finale. De mannen eindigden tweede in hun reeks. De vrouwen waren vierde en konden zich nog nipt plaatsen. Op de 1500 meter bij de mannen is geen van de 3 Belgen in de finale geraakt. Ook niet Jochem Vermeulen, die op het vorige EK nog zilver won. Zonnig en heel erg warm, tot 37 graden in het binnenland, aan zee rond 30 graden. Morgen al wat minder warm, met kans op enkele regen- of onweersbuien. En zondag nog rond 24 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 3:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het centrum van Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een gasexplosie in een kantoorgebouw waar een agentschap van de Europese Unie zit. De gewonden zouden 2 werknemers van gasmaatschappij Sibelgas zijn en ook 1 brandweerman. De mannen waren ter plekke gegaan omdat er een gaslek ontstaan was bij werken. Daarop deden zich 2 explosies voor. Het gebouw is intussen ontruimd. Het is de warmste dag van het jaar, 35,7 graden al in Ukkel en er hangt ook veel ozon in de lucht. In 10 meetstations in Vlaanderen is de informatiedrempel overschreden. Ozon is een gas dat typisch ontstaat op warme dagen zonder wind. Je kan er geïrriteerde luchtwegen en ogen van krijgen. Risicogroepen houden daar het best rekening mee, zegt Roman Dumoulin van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.
1: Het advies is op dit moment met deze drempel vooral voor kinderen, voor oudere mensen, voor mensen met bestaande aandoeningen aan de luchtwegen, om te vermijden om fysieke inspanningen te doen en om bij voorkeur binnen te blijven.
0: Ook morgen zal er nog veel ozon in de lucht hangen. 7 jongeren die op kamp waren in Ferrières in de provincie Luik hebben een nacht in het ziekenhuis gelegen. Ze waren gisteren onwel geworden na een zwempartij in de Oerte. Wellicht zijn ze besmet geraakt met de Salmonella-bacterie. De jongeren waren op kamp met de organisatie Joets van het Socialistisch Ziekenfonds. De burgemeester van Ferrières roept iedereen op om alle contact met het water uit de Oerte te vermijden. De Nederlandse acteur Hans Beyer is overleden. Beyer werd vooral bekend als pechvogel en slechterik B100 in de kinderserie Bassie en Adriaan. Een bekende uitspraak van hem was: "Hallo baas, hier B100." En ook dit gejammer klonk in elke aflevering.
2: Ik heb ook altijd pech. Zo moet altijd Beyer. Ik heb ook altijd pech. Zo moet altijd Beyer.
3: Stommeling!
0: Hans Beyer speelde ook verschillende gastrollen in andere reeksen en films. Hij is 78 jaar geworden. Op het EK Atletiek hebben de Belgen Ben Broeders en Iljo Viltjes zich geplaatst voor de finale in het polstok springen. Allebei sprongen ze over 5,60 meter. Viltjes is 20 jaar en voor hem is het zijn eerste EK. Norwits is intussen begonnen aan haar 7-kamp. Na de ochtendsessie met de 100 meter horde en het hoogspringen staat ze op een 7e plaats. Op het vorige EK won Vits een bronzen medaille. Zonnig en heel erg warm, tot 37 graden in het binnenland, aan zeer rond 30 graden. Morgen al wat minder warm, met kans op enkele regen- of onweersbuien. En zondag nog rond 24 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: geluisterd naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.
3: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna het al afgescoren, net over het stuur.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max. Let's move.

0: Het is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het centrum van Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 gasexplosies. Die gebeurden in een kantoorgebouw waar een Europees agentschap zit. De gewonden zouden 2 werknemers van gasmaatschappij Sibelgas zijn en ook 1 brandweerman. Ze kwamen ter plaatse omdat er bij werken per ongeluk in een gasleiding geboord was. Daarna waren er dus 2 explosies in het gebouw zelf. Dat is zwaar beschadigd, zegt Giorgio Lobianco, preventieadviseur van de Europese Unie.
1: De binnengebouw is wel goed aangetast. De vensters en zo binnen die zijn allemaal kapot. De liften die zijn helemaal opgeblazen en zo. Dus er zijn heel dikke fissuren in het gebouw zelf. Dus ik denk dat de stabiliteit zal moeten toch herzien worden.
0: In de Hoge Veenen in het oosten van ons land is vanmiddag brand uitgebroken in een natuurgebied tussen Eupen en de Barak Michel. Door de brand is de toegang afgesloten naar 4 gemeenten, Baale, Jalais, Wem en Malmedy. Wie daar is, wordt gevraagd om zo snel mogelijk te vertrekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Die hebben drones ingezet om een beeld te krijgen van de omvang van de brand en helikopters van de federale politie zijn onderweg met waterzakken. In Kroatië zijn al zeker 1 dode en 40 gewonden gevallen bij een zware bosbrand aan de kust. Meer dan 2000 bewoners en toeristen werden geëvacueerd. Volgens de brandweer is het een van de zwaarste branden uit de geschiedenis van Kroatië. En ook in de Eifel in Duitsland woedt een zware brand. Ongeveer 1800 mensen werden geëvacueerd. Het vuur zou tot op 10 meter van de eerste huizen gekomen zijn. Nog maar 4 voedingsbedrijven hebben al een vergunning aangevraagd om hun gezuiverd afvalwater te laten hergebruiken in de landbouw. Vorige maand werd de procedure daarvoor vereenvoudigd, omdat de boeren dat water door de droogte hard nodig hebben. De Boerenbond hoopt dus dat meer voedingsbedrijven zo'n vergunning aanvragen, zegt Tessa de Prins van de Boerenbond.
2: In deze uitzonderlijke droogte en hitte is elk aanbod van water welkom. Die vereenvoudigde watertoelating heeft al wel voor extra aanbod gezorgd. De meeste bedrijven die momenteel water aanbieden zijn gevestigd in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Maar we krijgen ook vragen van landbouwers uit andere provincies, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Dus voedingsbedrijven die daar nog water ter beschikking hebben, mogen zo snel mogelijk een tijdelijke watertoelating aanvragen.
0: Zonnig en heel erg warm tot 37 graden. In het binnenland aan zee rond 30 graden. Morgen dan wat minder warm met kans op enkele regen- of onweersbuien. En zondag nog rond 24 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op Facebook.

0: is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij gasexplosies in het centrum van Brussel vallen 3 gewonden. In de Hoge Venen woedt een natuurbrand. En in Frankrijk komt het sociale mediaverbod voor kinderen onder 15 er voorlopig niet. In de buurt van het Centraal Station in Brussel zijn 3 gewonden gevallen bij 2 gasexplosies in een gebouw van de Europese Unie. Een aannemer heeft tijdens werken per ongeluk een gasleiding geraakt. Wim de Mazeneer, jij bent ter plaatse. Wat ben je daar nog te weten gekomen?
1: Wel, de gewonden zijn zeker 1 brandweerman en 2 arbeiders van gasmaatschappij Sibelga. Zij waren al 2 uur binnen het lek aan het dichten toen er 2 krachtige explosies hebben plaatsgevonden. De oorzaak daarvan is momenteel nog niet bekend, maar volgens de preventieadviseur van het gebouw zou de schade binnen wel aanzienlijk zijn. Op het moment van de explosie was het gebouw al ontruimd, maar dus zeker 3 mensen zijn naar verluid zwaar gewond geraakt. Mogelijk is er ook nog een 4de licht gewonde, maar dat is nog niet bevestigd. Een uurtje geleden is ook minister van Binnenlandse Zaken Quintin toegekomen, wat toch doet vermoeden dat het ernstig is. Het lek zou intussen wel dicht zijn en er is hier een veiligheidszone nog rond het gebouw met hinder voor het tramverkeer.
0: Dankjewel voor de stand van zaken, Wim. In de Hoge Venen in het oosten van ons land woedt een brand in een natuurgebied tussen Eupen en de Barak Michel. Het provinciaal rampenplan is afgekondigd. De toegang naar het natuurgebied is op dit moment afgesloten in 4 gemeenten: Balen, Jalais, Wijm en Malmedy. Wie daar in de natuur aan het wandelen is, wordt gevraagd om te vertrekken zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Er komen ook helikopters van de federale politie met waterzakken. Op dit moment is 80 hectare afgebrand. In Kroatië zijn al zeker 1 dode en 40 gewonden gevallen bij een zware bosbrand aan de kust. Meer dan 2000 bewoners en toeristen werden geëvacueerd. Volgens de brandweer is het een van de zwaarste branden uit de geschiedenis van het land. En ook in de Eifel in Duitsland woedt een zware brand. Ongeveer 1800 mensen werden geëvacueerd. Het vuur zou tot dicht bij huizen gekomen zijn. Het is vandaag de warmste dag van het jaar. Het kwik is al tot 35,9 graden geraakt in Ukkel. En warmte in combinatie met intense zon en weinig wind leidt nu ook tot veel ozon in de lucht. Daar kan je geïrriteerde luchtwegen en ogen van krijgen. Ouderen, kinderen en mensen met ademhalingsproblemen kunnen nu het best binnenblijven en buiten al zeker geen grote inspanningen doen. De rest moet gewoon opletten, zegt Roman Dumoulin van Iercel, waar de luchtkwaliteit opgevolgd wordt.
2: Zorgen maken niet, rekening houden kan wel, in de mate van het mogelijke. Het is niet het moment om uw persoonlijk record op de 10 kilometer te lopen.
0: De kust ontsnapt nog aan de extreme hitte, daar is het rond 30 graden. De zeebries lokte veel mensen naar daar en Gunter Joossen ging naar Nieuwpoort.
3: Ik ben eigenlijk wel blij dat ik hier zit, want in Brussel is veel te warm.
4: Veel koeler dan in binnenland, hè. Maar als ik op het nieuws zag, inderdaad, was het daar bijna 38 graden. Dus ja, hier voelen we dat niet.
5: Veel blije mensen hier op het strand van Nieuwpoort. Het is drukker dan normaal volgens de reddingsdienst. Ze proberen hier problemen te voorkomen, zegt hoofdredder Thomas Vereken.
6: Wij gaan rond adviseren ouders om de kindjes tussen 12 en 4 zoveel mogelijk uit de zon te weren. Zonnecrème aan te doen, heel veel water drinken. En wij gaan ook al preventief rond met verdwaalarmbandjes.
7: Ik zie dat jullie hier zijn met jullie kindjes.
8: Ja, klopt.
7: Hebben jullie al gehoord van de verdwaalbandjes?
9: Allee, we zijn die nu vandaag, zijn die vergeten, ja. Want we hebben de afgelopen 2 dagen.
5: Veel strandgangers beschermen zich goed tegen de zon.
10: Petjes aan, genoeg zonnecrème en af en toe bijsmeren nadat ze in de zee gaan, uiteraard.
11: Er zijn veel mensen dan daartegen kunnen, maar ik onder de paraplu en t-shirt aan, plakje op en genieten van de zee.
5: In een duik in zee verkoeld. Al is het water warmer dan ooit.
10: Anders is het heel koud en zou ik nooit in de zee gaan. En nu is het te doen.
0: Nog maar 4 voedingsbedrijven hebben een vergunning aangevraagd om hun gezuiverd afvalwater te laten hergebruiken door boeren. De procedure daarvoor is vorige maand makkelijker gemaakt, omdat de boeren dat water door de droogte goed kunnen gebruiken. De koepel van de voedingsindustrie, Fevia, gelooft wel dat er nog veel bedrijven zullen bijkomen. Aurélie Gert geeft een voorbeeld.
12: Bij Tiense Suiker kan je vanaf maandag 17 augustus ook water gaan ophalen en ze gaan ook water leveren aan de stad Tiene. Er zullen sowieso nog veel meer voedingsbedrijven volgen. Wij kunnen dat alleen maar toejuichen, want voedingsbedrijven zijn afhankelijk van de landbouw voor hun grondstoffen.
0: In Frankrijk komt er voorlopig toch geen verbod op sociale media voor kinderen onder 15 jaar. Dat heeft de Franse Grondwettelijke Raad beslist. Vorige maand werd daarover nog een officiële wet aangenomen. Frankrijk zou dan het eerste land in Europa worden waar sociale media verboden zijn voor kinderen. Maar nu is het verbod dus tegengehouden. Uitleg door Frank Renaud.
8: Dat is ongrondwettelijk, zegt de Franse Constitutionele Raad nu. Zo'n totaalverbod is een te grote aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Er wordt bijvoorbeeld geen verschil gemaakt tussen kleine kinderen en tieners. Bovendien worden ouders uitgeschakeld, terwijl die soms zelf kunnen beslissen wanneer hun kind wel of niet veilig op sociale media kan. Het verbod geldt voor heel veel verschillende sociale media en platforms. En het staat volgens de Constitutionele Raad niet vast dat die ook allemaal schadelijk zijn voor de gezondheid of de veiligheid van kinderen. Tot slot zegt de Raad dat niet goed is geregeld hoe iemands leeftijd straks wordt gecontroleerd. De Franse regering gaat de wettekst nu opnieuw bekijken en herschrijven. Het doel is om begin volgend jaar een aangepast sociale mediaverbod van kracht te laten worden.
0: Na de warmste dag van het jaar komen er vanavond en vannacht wolken met tegen de ochtend kans op een onweersbui in het westen. Morgen onweerachtig, we halen 24 graden aan zee en 31 in het centrum. Zondag meestal droog en dan nog rond 24 graden in het centrum. Dit nieuws begon met twee gasexplosies in een kantoorgebouw in Brussel. Twee arbeiders en een brandweerman raakten gewond. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Luistert naar Radio.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: Het is 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij 2 gasexplosies in het centrum van Brussel vallen 3 gewonden. In de Hoge Venen woedt een natuurbrand. En in Frankrijk komt het sociale mediaverbod voor kinderen onder 15 er voorlopig niet. In de buurt van het Centraal Station in Brussel zijn 3 gewonden gevallen bij 2 gasexplosies in een kantoorgebouw van de Europese Unie. Een aannemer raakte tijdens werken per ongeluk een gasleiding. Wim de Mazeneer, jij volgt de situatie daarop. Wat kan je vertellen over de gewonden?
1: Wel, er blijft nog veel onduidelijk over de gewonden. We weten dat zeker 1 brandweerman en 2 arbeiders van de gasmaatschappij Sibelga gewond zijn geraakt. Zij waren het gaslek aan het dichten toen er plots 2 krachtige explosies hebben plaatsgevonden. De oorzaak daarvan is nog niet bekend. En hoe erg de 3 gewonden eraan toe zijn, weten we voorlopig nog niet. Men wil daar voorlopig niets over zeggen, omdat de families nog niet zijn ingelicht. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin is hier deze namiddag wel aangekomen. En dat doet toch vermoeden dat het toch ernstig moet zijn. De schade in het gebouw zou in elk geval aanzienlijk zijn. Het lek is intussen gedicht, maar er is wel nog altijd een veiligheidszone rond het gebouw. En het tramverkeer is hier ook nog altijd onderbroken.
0: Dankjewel, Wim. In de Hoge Venen in het oosten van ons land is 60 hectare natuur verwoest door een brand tussen Eupen en de Barak Michel. Het hele natuurgebied van de Hoge Venen is afgesloten, wandelaars mogen er dus niet in. En het provinciaal rampenplan is afgekondigd. Vlaming Achille is op weekend in de buurt en ziet veel rook.
2: We zijn hier aan de bosbranden bij de Hoge Venen. We waren van plan om een wandelweekend te doen. En vandaag gingen we 40 kilometer wandelen rond het meer Gilet. Maar we kregen een bi-alert dat we onmiddellijk moesten vertrekken. Dus we hebben beslist om terug te gaan naar onze kampeerplek in een van de 4 getroffen gemeenten. En we zijn aan het zoeken naar een nieuwe slaapplek, omdat we niet weten of we daar kunnen verblijven.
0: De brandweer gebruikt onder meer quads om de brand te bestrijden. En de federale politie zet ook een helikopter in om met waterzakken vanuit de lucht te blussen. Er zijn voorlopig geen huizen bedreigd. In Ukkel is vandaag net geen 36 graden gemeten, de warmste dag van het jaar. Aan de kust was het wat draaglijker en dat lokte veel volk. Gunter Joossen ging naar Nieuwpoort.
3: Ik ben eigenlijk wel blij dat ik hier zit, want in Brussel is veel te warm.
4: Veel koeler dan in binnenland, hè. Maar als ik op het nieuws zag, inderdaad, was het daar bijna 38 graden. Dus ja, hier voelen we dat niet.
5: Veel blije mensen hier op het strand van Nieuwpoort. Het is drukker dan normaal volgens de reddingsdienst. Ze proberen hier problemen te voorkomen, zegt hoofdredder Thomas Vereken.
6: Wij gaan rond adviseren ouders om de kindjes tussen 12 en 4 zoveel mogelijk uit de zon te weren, zonnecrème aan te doen, heel veel water drinken. En wij gaan ook al preventief rond met verdwaalarmbandjes.
7: Ik zie dat jullie hier zijn met jullie kindjes.
8: Ja, klopt.
7: Hebben jullie al gehoord van de verdwaalbandjes?
9: Ah, nee, zijn die vergeten, want we hebben de afgelopen 2 dagen hebben we ze wel gebruikt.
5: Veel strandgangers beschermen zich goed tegen de zon.
10: Petjes aan, genoeg zonnecrème en af en toe bijsmeren nadat ze in de zee gaan, uiteraard.
11: Er zijn veel mensen dan daartegen kunnen, maar ik onder de paraplu en t-shirt aan, klakje op en genieten van de zee.
5: In een duik in zee verkoeld. Al is het water warmer dan ooit.
12: Anders is het heel koud en zou ik nooit in de zee gaan. En nu is het te doen.
0: In de hitte gaat vanavond de dodentocht in Bornem in de provincie Antwerpen van start. Een wandeltocht van 100 kilometer. De route wordt niet aangepast, maar Ilse Robijn van de organisatie heeft wel enkele tips voor de deelnemers.
13: Wij roepen nog altijd onze deelnemers op om goed voorbereid naar hier te komen. Zeker goed pet te dragen, drinkbus mee te pakken, geregeld te drinken. Enorm belangrijk. Zonnecrème niet vergeten, eventueel een natte doek in de nek te leggen. We hebben al onze vrijwilligers goed ingelicht over wat is nu hittestress. Dus zij zijn heel alert om onze deelnemers in het oog te houden.
0: Toch is buiten intensief sporten op dit moment geen goed idee, want er hangt ook veel ozon in de lucht. Ozon is een gas dat typisch ontstaat op warme dagen zonder wind en het kan je luchtwegen en ogen irriteren. Het is beter om te wachten met sporten tot morgen vroeg, zegt Romain Dumoulin van Ircel, waar de luchtkwaliteit op gevolgd wordt.
14: De ozonconcentraties eilen een beetje na op de temperaturen. Dus als het vanavond laat kouder wordt, dan zullen die ozonconcentraties nog net iets hoger zijn ook. Dus het advies als u wil sporten, is om dat 's morgens vroeg te doen. Ozonconcentraties dalen gedurende de nacht en morgenochtend zullen die op het laagste punt zijn.
0: Ook morgen overdag zal er weer veel ozon in de lucht hangen. In Frankrijk komt er voorlopig toch geen verbod op sociale media voor kinderen onder 15 jaar. De Franse Grondwettelijke Raad houdt het verbod tegen. President Macron wilde het sociale mediaverbod graag invoeren tegen het begin van het schooljaar, maar dat zal dus zeker niet meer lukken. Uitleg door Frank Renaud.
8: Dat is ongrondwettelijk, zegt de Franse Constitutionele Raad nu. Zo'n totaalverbod is een te grote aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Er wordt bijvoorbeeld geen verschil gemaakt tussen kleine kinderen en tieners. Bovendien worden ouders uitgeschakeld, terwijl die soms zelf kunnen beslissen wanneer hun kind wel of niet veilig op sociale media kan. Het verbod geldt voor heel veel verschillende sociale media en platforms. En het staat volgens de Constitutionele Raad niet vast dat die ook allemaal schadelijk zijn voor de gezondheid of de veiligheid van kinderen. Tot slot zegt de Raad dat niet goed is geregeld hoe iemands leeftijd straks wordt gecontroleerd. De Franse regering gaat de wettekst nu opnieuw bekijken en herschrijven. Het doel is om begin volgend jaar een aangepast sociale mediaverbod van kracht te laten worden.
0: Het wordt wat minder warm de volgende dagen. Vanavond en vannacht komen er wolken met tegen de ochtend kans op een onweersbui in het westen. Morgen onweerachtig, we halen 24 graden aan zee en 31 in het centrum. Zondag meestal droog en dan nog rond 24 graden in het centrum. Dit nieuws begon met twee gasexplosies in een kantoorgebouw in Brussel. Twee arbeiders en een brandweerman raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe erg ze er aan toe zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max. Radio 2.

0: guy underneath a dying tree. She said bandage in my knees.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Ros van Otterdijk is opnieuw Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Het is al haar tweede medaille op dit toernooi. Van Otterdijk was de favoriete en ze heeft het dus zwaar gemaakt, Hermien van Beveren.
1: Ja, en ze kwam ook nooit in de problemen, ook al was ze zelf ontgoocheld over haar tijd. De start was wel weer prima. Van Otterdijk keerde ook als eerste na 50 meter en won in een tijd van 56 seconden en 8 honderdste. Door slecht uitkomen bij de finish bleef ze ruim 2 tiende boven haar Belgische record. Maar ze verlengt wel haar Europese titel op de 100 vlinder, pakt ook al haar tweede medaille op dit EK, na zilver op de 50 meter. En Van Otterdijk heeft nu al 5 EK-medailles op haar palmares, dat is evenveel als Brigitte Bécu. In de finale van de 200 meter vrij werd Lucas Honvaux 8e. 400 meter vrij van zondag is zijn belangrijkste nummer.
0: Dankjewel, Hermien. In de buurt van het Centraal Station in Brussel zijn 3 gewonden gevallen bij 2 gasexplosies. Die gebeurden in een kantoorgebouw van de Europese Unie. Een aannemer had daar tijdens werken per ongeluk een gasleiding geraakt. 2 arbeiders en een brandweerman probeerden het lek te dichten en raakten gewond toen er plots 2 explosies waren. 100 mensen waren op dat moment al uit voorzorg geëvacueerd. In de Hoge Venen in het oosten van ons land is zeker 60 hectare natuur afgebrand tussen Eupen en de Barak Michel. Het hele natuurgebied van de Hoge Venen is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd. Wie in de buurt was, kreeg een bericht om daar weg te gaan.
2: We waren van plan om een wandelweekend te doen, maar we kregen een bi-alert dat we onmiddellijk moesten vertrekken. En dus we hebben beslist om terug te gaan naar onze kampeerplek in een van de 4 getroffen gemeenten. En we zijn aan het zoeken naar een nieuwe slaapplek, omdat we niet weten of ze daar kunnen verblijven.
0: De brand in de Hoge Venen is nog niet geblust. Er zijn voorlopig geen huizen bedreigd. In de hitte gaat vanavond de dodentocht in Bornem in de provincie Antwerpen van start. Een wandeltocht van 100 kilometer. De route wordt niet aangepast, maar Ilse Robijn van de organisatie geeft wel wat tips.
3: Wij roepen nog altijd onze deelnemers op om goed voorbereid naar hier te komen. Zeker goed pet te dragen, drinkbus mee te pakken, geregeld te drinken. Enorm belangrijk, zonnecrème niet vergeten, eventueel een natte doek in de nek te leggen. We hebben al onze vrijwilligers goed ingelicht over wat is nu hittestress. Dus zij zijn heel alert om onze deelnemers in het oog te houden.
0: In de Ronde van Portugal is wielrenner Finley Tarling overleden. Hij was nog maar 19. Hij botste tijdens de 8e rit met een auto en overleed aan zijn verwondingen. De Brit Finley Tarling is de jongere broer van Joshua Tarling, de voormalige Europese kampioen tijdrijden. Vanavond en vannacht stilaan meer wolken. Vannacht nog altijd minima tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend kans op een onweersbui in het westen. Morgen onweerachtig. We halen 24 graden aan zee en 31 in het centrum. Zondag meestal droog en dan nog rond 24 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Radio 2 Relax Live.
1: Well, my friends are gone, and my hair is grey.

0: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen tussen Eupen en de Barak Michel blijft uitbreiden. Intussen is er al een gebied van 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd. Dat vertelt collega Ferre Windij.
1: Het gaat over een heel populair wandelgebied, de Hoge Venen. Zeker met het mooie weer komen hier heel veel mensen wandelen. Daarom is er een bee-alert uitgestuurd. Al die mensen zijn dus uit het gebied moeten vertrekken. Het gebied wordt ook door de politie vrij goed afgesloten, dus je kan er echt niet meer in. Rond de Hoge Venen liggen dan een aantal gemeenten, onder andere Jalais, Balen, Wem. En die toegangswegen zijn dus van daaruit naar de Hoge Venen wel afgesloten. Maar in die gemeente zelf, waar huizen zijn, waar mensen wonen, daar is momenteel, horen we, nog geen gevaar. Mensen worden op dit moment nog niet gevraagd om hun huizen te verlaten of om te evacueren op dit moment. En dat zou ook zo momenteel blijven. Volgens de laatste informatie zijn er dus geen huizen en dus geen bewoners in gevaar.
0: De brand brak de voorbije dag uit en is dus nog niet onder controle. Bij de 2 zware gasexplosies in Brussel is 1 brandweerman overleden. Dat is zo net bekendgemaakt. De explosies gebeurden in een gebouw van de Europese Unie, niet ver van een centraal station. Een aannemer was werk aan het uitvoeren en raakte daarbij per ongeluk een gasleiding. Het gaslek is intussen gedicht, maar het gebouw is nog niet veilig. Bij het incident vielen ook 3 zwaar gewonden. Over een uurtje wordt het startschot gegeven van de dodentocht. De wandeltocht van 100 kilometer is dat rond Bornem. Ondanks de hitte zal de route niet worden aangepast. Maar het Rode Kruis heeft wel extra maatregelen genomen. Dat zegt Gino Ibi van de hulporganisatie.
2: Vanuit Rode Kruis Vlaanderen zitten we ongeveer een 300-tal vrijwilligers in langs in het parcours, verspreid over 7-tal hulpposten. Onze vrijwilligers, zoals ik daarnet zei, zijn ook extra gebriefd. Er is extra materiaal voorzien, ook koelmateriaal, ijsbaden en dergelijke meer, moest dat nodig zijn. Maar we hopen natuurlijk dat alle wandelaars vooral goed naar hun eigen lichaam luisteren en het niet zo ver laten komen.
0: Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Op het EK zwemmen in Parijs was ze voor deze discipline ook de topfavoriete. Het is voor Van Otterdijk haar 2e medaille op dit EK. Ze pakte ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En ze plaatste zich zo net ook voor de finale van de 200 meter wisselslag. En de Amerikaanse multimiljardair Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, is dat ook geïnvesteerd in de Britse voetbalclub Liverpool. Bezos wordt met zijn investeringsfonds minderheidsaandeelhouder. Hoeveel hij investeert is niet bekend. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen kans op onweer bij temperaturen tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 9:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen tussen Eupen en de barak Michel blijft uitbreiden. Intussen is er al een gebied van 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd. Dat vertelt collega Ferre Windij.
1: Het gaat over een heel populair wandelgebied, de Hoge Venen. Zeker met het mooie weer komen hier heel veel mensen wandelen. Daarom is er een bee-alert uitgestuurd. Al die mensen zijn dus uit het gebied moeten vertrekken. Het gebied wordt ook door de politie vrij goed afgesloten, dus je kan er echt niet meer in. Rond de Hoge Venen liggen dan een aantal gemeenten, onder andere Jalais, Balen, Wem. En die toegangswegen zijn dus van daaruit naar de Hoge Venen wel afgesloten. Maar in die gemeente zelf, waar huizen zijn, waar mensen wonen, daar is momenteel, horen we, nog geen gevaar. Mensen worden op dit moment nog niet gevraagd om hun huizen te verlaten of om te evacueren op dit moment. En dat zou ook zo momenteel blijven. Volgens de laatste informatie zijn er dus geen huizen en dus geen bewoners in gevaar.
0: De brand brak de voorbije dag uit en is dus nog niet onder controle. Bij de twee zware gasexplosies in Brussel is één brandweerman overleden, dat is bekendgemaakt. De explosies gebeurden in een gebouw van de Europese Unie niet ver van het Centraal Station. Een aannemer was werken aan het uitvoeren en raakte daarbij per ongeluk een gasleiding. Bij de explosies vielen ook 3 zwaar gewonden, zegt Valentini Marocchi van het Arbeidsauditoraat.
2: Er waren 4 gewonden, er is een ontploffing geweest, het is gelijktijdig, ze zijn alle 4 gelijktijdig gewond geraakt. 3 van hen zijn zwaar gewond en 1 persoon, een brandweerman, is overleden. De brandweerman die overleden is, was de man waarvoor de search and rescue werd geactiveerd. En dus, hij is overleden. En onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en naar hun families en hun naasten.
0: Het gaslek is gedicht, maar het gebouw is nog niet veilig. Het parket van Limburg heeft een man van 75 aangehouden op verdenking van moord. Vorige maand startte het parket een onderzoek naar een verdacht overlijden in Maasmechelen. Toen werd het lichaam van een vrouw van 69 gevonden in een luxueus landhuis dat te koop staat voor bijna 2 miljoen euro. De man die nu is aangehouden is de partner van die vrouw. En rond deze tijd start de Dodentocht, dat is de wandeltocht van 100 kilometer rond Bornem. Het gaat om de 57e editie, zo'n 13.000 mensen doen eraan mee. Het parcours wordt ondanks de hitte niet aangepast, er geldt ook nog altijd code geel, maar dat drukt het enthousiasme duidelijk niet. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk goud gewonnen op de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk was titelverdedigster op dit nummer en was na afloop dan ook heel blij met de nieuwe titel.
3: Mega tevreden met hoe de race gelopen is. Er gewoon staan in de finale en als eerste aantekening dat het allerbelangrijkste is, zeker op zo'n kampioenschap. Gewoon echt het beste beentje voorzetten. En ik denk dat ik gewoon mega trots mag zijn op deze prestatie. Gewoon Europees kampioenschap op een volwaardig EK met alle toppers aanwezig. Dus super tevreden mee.
0: Het is voor Van Otterdijk haar 2e medaille op dit EK. Ze pakte ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En ze plaatste zich intussen ook voor de finale van de 200 meter wisselslag. En in de hoogste klasse van het voetbal spelen Cercle Brugge en Sint-Truiden vanavond de eerste wedstrijd van de tweede speeldag. Na een kwartier voetballen staat het er 0-1 voor Sint-Truiden na een doelpunt in de openingsminuut. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen ook kans op onweer bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De brandweer krijgt de natuurbrand op de Hoge Venen voorlopig niet onder controle. De brand brak de voorbije dag uit in de regio tussen Eupen en de Barak Michel. Intussen is er al een oppervlakte van een 100-tal hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd, vertelt collega Ferre Windij.
1: Het gaat over een heel populair wandelgebied, de Hoge Venen. Zeker met het mooie weer komen hier heel veel mensen wandelen. Daarom is er een bee-alert uitgestuurd. Al die mensen zijn dus uit het gebied moeten vertrekken. Het gebied wordt ook door de politie vrij goed afgesloten, dus je kan er echt niet meer in. Rond de Hoge Venen liggen dan een aantal gemeenten, onder andere Jalais, Balen, Wem. En die toegangswegen zijn dus van daaruit naar de Hoge Venen wel afgesloten. Maar in die gemeente zelf, waar huizen zijn, waar mensen wonen, daar is momenteel, horen we, nog geen gevaar. Mensen worden op dit moment nog niet gevraagd om hun huizen te verlaten of om te evacueren op dit moment. En dat zou ook zo momenteel blijven. Volgens de laatste informatie zijn er dus geen huizen en dus geen bewoners in gevaar.
0: In Bornem is de dodentocht van start gegaan. De wandeltocht van 100 kilometer is dat. Het gaat om de 57e editie. Zo'n 13.000 mensen doen eraan mee. Het parcours werd ondanks de hitte niet aangepast. Er geldt ook nog altijd een code geel waarschuwing, maar dat drukt het enthousiasme niet.
2: Heel warm, maar wel een goede nacht, denk ik. 20 graden, dat is ideaal om te wandelen. Dus morgen is het doorbuiten. Hè. 50 kilometer op fysiek en 50 kilometer op karakter. Hè.
3: We zouden ons hopen dat het mee gaat vallen. Maar vooral veel drinken, dat gaat het belangrijkste zijn.
4: Ik heb al 6 weken geleden een andere 100-tocht gedaan. In het zuiden van Duitsland. Dus nu ben ik erg benieuwd naar hier.
5: We zeiden nooit meer na de eerste keer. Maar we hebben nog een tweede keer ingeschreven. En de tweede keer was het weer van hetzelfde. Nooit meer. En we zijn hier vandaag voor de derde keer. En het zal waarschijnlijk onze laatste keer zijn.
0: In de Verenigde Staten heeft Luigi Mangione toegegeven dat hij schuldig is aan de moord op de topman van United Healthcare, een Amerikaans zorgverzekeringsbedrijf. Mangione schoot de man in december 2024 dood op straat in New York. In de rechtszaal heeft hij nu toegegeven dat hij opzettelijk heeft geschoten omdat hij misnoegd was over het Amerikaanse zorgsysteem. Mangione kan voor de moord een levenslange gevangenisstraf krijgen. De uitspraak volgt op 18 december. In Frankrijk hebben hackers de Franse Belastingsdienst gehackt. Bij de cyberaanval zouden de gegevens van bijna 700.000 mensen en bedrijven gestolen zijn. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
6: Het gebeurde al 2 maanden geleden, maar is nu pas bekendgemaakt. De daders drongen via externe servers en VPN-netwerken binnen in de databestanden van de Franse fiscus. Daar legden ze beslag op de gegevens van 678.000 personen en bedrijven. Onder meer de salaris- en fiscale gegevens van mensen zijn gestolen. Alle informatie is inmiddels te zien op het dark web, oftewel de criminele kant van internet. De daders zijn bekende hackers en zouden eerder ook al gegevens hebben gestolen bij een telecombedrijf, een hotelgroep en een supermarktketen. Ze verkopen de data aan derden die vervolgens met de persoonsgegevens kunnen frauderen. In Frankrijk is boos en verbaasd gereageerd, omdat de hackers dus steeds ongestoord kunnen toeslaan, omdat nu veel fiscale gegevens zijn gestolen en omdat de Franse Belastingdienst alles pas na 2 maanden bekend maakte.
0: Sport dan. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Jana van Lent brons gewonnen op de 10.000 meter. Het is al de derde Belgische medaille op dat EK. Simon van Glabbeke, jij volgt het EK voor ons daar. Hoe is de wedstrijd van Van Lent verlopen?
7: Na een tactisch trage openingsfase maakte Van Lent in de tweede helft de wedstrijd mee hard. Ze dook op kop de laatste ronde in met in haar spoor de ervaren Nederlandse Maureen Koster en de Italiaanse vice-Olympisch en vice-wereldkampioene Nadia Battocletti. Battocletti had zoals verwacht het snelste eindschot in huis en pakte na EK-goud op de 5000 meter. Ook de titel op de 10.000 meter. Koster sprintte naar zilver. Met brons heeft Jana Van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. De 25-jarige Van Lent eindigde al verschillende keren vierde en vijfde op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze een voortreffelijk seizoen, dus met een EK-medaille. In diezelfde 10.000 meter eindigden 2 andere Belgische vrouwen, Lisa Rooms en Chloé Herbier, als 10e en 11e. In het hoogspringen werd Thomas Carmois 8e met een sprong over 2,18 meter.
0: Simon, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal spelen Cercle Brugge en Sint-Truiden vanavond de eerste wedstrijd van de tweede speeldag. Met nog goed een half uur te spelen staat het er 1-3 voor Sint-Truiden. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen kans op onweer ook bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op veertiennieuws.be.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De brandweer krijgt de natuurbrand op de Hoge Venen voorlopig niet onder controle. De brand brak de voorbije dag uit in de regio tussen Eupen en de Barak Michel. Intussen is er al een oppervlakte van meer dan 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd, vertelt collega Verwin Dij die ter plaatse is.
1: De komende uren worden nog moeilijker dan het al was. Toen was er nog versterking vanuit de lucht met helikopters die water vanuit het nabijgelegen meer van Gilep naar de Hoge Venen brachten. Dat kan niet tijdens de nacht, dus er is geen versterking van die helikopters. Ze moeten het allemaal hier op de grond doen de komende uren. En dat wordt, zoals we begrijpen, extreem moeilijk.
0: De nabijgelegen dorpen worden voorlopig niet bedreigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Dat melden verschillende Britse media. Arday was een van de bekendste professoren aan de universiteit. In 2023 werd hij op zijn 37ste de jongste zwarte professor ooit daar. Maar begin deze maand nam hij ontslag nadat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van plagiaat. Die beschuldigingen werden nooit bewezen. Er was nog maar net een onderzoek gestart door de universiteit. In Frankrijk hebben hackers de Franse Belastingdienst gehackt. Bij de cyberaanval zouden de gegevens van bijna 700.000 mensen en bedrijven gestolen zijn. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Het gebeurde al 2 maanden geleden, maar is nu pas bekendgemaakt. De daders drongen via externe servers en VPN-netwerken binnen in de databestanden van de Franse fiscus. Daar legden ze beslag op de gegevens van 678.000 personen en bedrijven. Onder meer de salaris en fiscale gegevens van mensen zijn gestolen. Alle informatie is inmiddels te zien op het dark web, oftewel de criminele kant van internet. De daders zijn bekende hackers en zouden eerder ook al gegevens hebben gestolen bij een telecombedrijf, een hotelgroep en een supermarktketen. Ze verkopen de data aan derden die vervolgens met de persoonsgegevens kunnen frauderen. In Frankrijk is boos en verbaasd gereageerd, omdat de hackers dus steeds ongestoord kunnen toeslaan, omdat nu veel fiscale gegevens zijn gestolen en omdat de Franse Belastingdienst alles pas na 2 maanden bekend maakte.
0: Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland is zo net de 5e dag afgerond. Simon van Glabeke, jij bent ter plaatse. Een bronzen dag werd het, want er was een medaille voor Jana van Lent op de 10.000 meter.
3: Ja, Jana van Lent liep een tactisch perfecte wedstrijd. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. En in het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Maureen Koster voorlaten voor zilver. En de Italiaanse Nadia Bottocletti pakte na goud op de 5000 meter. Net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25ste heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille. In de zevenkamp staat Norwitz 7e na de eerste van 2 dagen. En in het hoogspringen is Thomas Carmois als 8e geëindigd met een sprong over 2,18 meter.
0: Simon, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal is de eerste wedstrijd van de tweede speeldag gespeeld. Cercle Brugge en Sint-Truiden speelden 3-3 gelijk. Beide ploegen hebben na 2 speeldagen allebei 2 punten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen kans ook op onweer bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De brandweer krijgt de natuurbrand op de Hoge Venen voorlopig niet onder controle. De brand brak de voorbije dag uit in de regio tussen Eupen en de Barak Michel. Intussen is er al een oppervlakte van meer dan 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd, vertelt collega Ferre Windij die ter plaatse is.
1: De komende uren worden nog moeilijker dan het al was. Toen was er nog versterking vanuit de lucht met helikopters die water vanuit het nabijgelegen meer van Gilep naar de Hoge Venen brachten. Dat kan niet tijdens de nacht, dus er is geen versterking van die helikopters. Ze moeten het allemaal hier op de grond doen de komende uren en dat wordt, zoals we begrijpen, extreem moeilijk.
0: De nabijgelegen dorpen worden voorlopig niet bedreigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Dat melden verschillende Britse media. Arday was een van de bekendste professoren aan de universiteit. In 2023 werd hij op zijn 37ste de jongste zwarte professor ooit daar. Maar begin deze maand nam hij ontslag nadat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van plagiaat. Die beschuldigingen werden nooit bewezen, er was nog maar net een onderzoek gestart door de universiteit. In Nederland is er grote verontwaardiging ontstaan over een protestactie van landbouwers op een snelweg. Dat protest heeft mogelijk tot een dodelijk ongeval geleid. Nabij de stad s-Hertogenbosch reden de boeren met tientallen tractoren op de rechte rijstrook. Het andere verkeer kon er wel langs, maar er ontstond toch een file. En in de staart van die file gebeurde dat dodelijke ongeval. Twee mensen kwamen daarbij om het leven, zes anderen raakten gewond. Op de snelwegen in Nederland zijn tractoren verboden. De Nederlandse premier Jette reageert ontzet.
2: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Vanuit allerlei verschillende actiegroepen gebeurt dat. Ik zeg al jaren daar exact hetzelfde. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
0: Sport dan. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Jana van Lent brons gewonnen op de 10.000 meter. Het is al de derde Belgische medaille op het EK. Voor van Lent zelf was het haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
3: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: En in de hoogste klasse van het voetbal is de eerste wedstrijd van de tweede speeldag gespeeld. Cercle Brugge en Sint-Truiden speelden 3-3 gelijk. Cercle Brugge-speler Christian Ravic vond het gelijkspel verdiend.
4: Ik denk dat we de betere ploeg hadden. We hebben denk ik betere kansen gehad. Allee, eerlijk gezegd hadden ze ook wel goede kansen, maar ik denk dat wij meer balbezit hadden, meer drang hadden naar voren, meer geloof hadden, denk ik. Ja, en als je thuis speelt, dan heb je dat geloof wel altijd extra dan Sint-Truiden. Dus het siert ons dat we de 3-3 nog kunnen maken.
0: Beide ploegen hebben na twee speeldagen allebei 2 punten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. De komende dag ook kans op onweer bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De man uit Lommel die ervan wordt verdacht dat hij zijn vriendin heeft doodgereden, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Vorige zaterdag waren de verdachten van 41 en zijn vriendin naar een festival in Lommel gegaan. Maar op de weg naar huis stapte de vrouw om een onbekende reden uit de bestelwagen en werd door haar vriend aangereden. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De explosie van woensdag bij de watervallen van Co is inderdaad veroorzaakt door een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de persdienst van Defensie gemeld en het werd woensdag ook al vermoed. Het gaat om een mortiergranaat met witte fosfor die waarschijnlijk uit de enblijven spoelde en op de oever belandde. Omdat het wapen niet meer in goede staat was, kwam er vermoedelijk lucht bij de fosfor en is zo de explosie ontstaan. 3 mensen raakten gewond en het vlakbijgelegen pretpark Plopsa Co werd een tijd gedeeltelijk afgezet. Het ontmijningsteam van Dovo controleerde ook de directe omgeving, maar heeft verder niets verdachts meer gevonden. In Italië heeft de politie 3 schilderijen teruggevonden van de beroemde Franse kunstschilders Renoir, Cézanne en Matisse. De werken werden eerder dit jaar gestolen uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. Die roof duurde minder dan 3 minuten. De politie zegt dat de schilderijen zijn ontdekt tijdens huiszoekingen. Ze zijn samen minstens 10 miljoen euro waard, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
1: Ze zijn belangrijk omdat ze gemaakt zijn door schilders die iedereen zo wel kent of zo, hè. Zowel Cézanne als Renoir en Matisse hoort bij de coryfeeën van de 19e, 20e, vooral eeuwse kunst. En dat zijn dan ook dan nog eens bekende werken binnen hun oeuvre. We spreken over een odalisque, we spreken over een stilleven, dingen waar de schilders dan specifiek ook voor gekend staan. Je kunt wel spreken van iconische werken, niet al te grote werken en niet al te beste werken, maar wel heel erg herkenbaar.
0: Het Franse Grondwettelijk Hof heeft de nieuwe wet ongeldig verklaard, die het gebruik van sociale media moest verbieden aan jongeren onder de 15 jaar. Volgens het Hof is zo'n verbod in strijd met fundamentele vrijheden, zoals die van meningsuiting en communicatie. Ook de leeftijdsverificatie is volgens het Hof niet juridisch waterdicht. President Macron heeft zijn regering gevraagd om het wetsvoorstel aan te passen. Voor hem is het aan banden leggen van sociale media bij jongeren een belangrijk punt. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land de voorbije dag een 3e medaille behaald. Jana van Lent won het brons op de 10.000 meter, nadat eerder deze week ook een Kanza brons won op de 100 meter en Gis zilver in het hinkstapspringen. Een overzicht van dag 5 op het EK krijgt u van Simon van Glapeke.
2: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Marin Koster voorlaten voor zilver en de Italiaanse Nadia Battocletti pakte na goud op de 5.000 meter, net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25e heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille. Nog op de 10.000 meter eindigde Lisa Rooms als 10e en Chloé Herbiet als 11e. In de zevenkamp staat Norwitz 7e na de eerste van 2 dagen. En in het hoogspringen is Thomas Carmois als 8e geëindigd met een sprong over 2,18 meter.
0: Het blijft droog vannacht en minstens 20 graden. Stilaan komen er meer wolken. In de dag kans op buien van west naar oost, mogelijk met onweer. Het kan nog wel tot 31 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Het is 2:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De explosie van woensdag bij de watervallen van Caux is inderdaad veroorzaakt door een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de persdienst van Defensie gemeld en het werd woensdag ook al vermoed. Het gaat om een mortiergranaat met witte fosfor die waarschijnlijk uit de Amblève spoelde en op de oever belandde. Omdat